Ik ben Patrick van Oortsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgidsen uit Antwerpen. En elke donderdag worden Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes gewoon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

ben Patrick van Oetsel, dialectiets uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: De Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express.
1: Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De partijen Vooruit, CD&V en N-VA hebben een politiek akkoord om Ginny Beels uit het bestuur van de provincie Antwerpen te zetten. Beels die zegt dat ze niet van plan is op te stappen. Ze reageert: ik ga door tot ze mij buiten dragen. Volgens Ginny Beels wordt een decreet gestemd met als enige bedoeling haar de mond te snoeren. De pre-metrotunnel tussen de Antwerpse linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer gesloten. Tijdens de renovatiewerken is immers meer asbest gevonden dan verwacht. En daardoor rijden de trams pas vanaf de 10e juli volgend jaar opnieuw door de tunnel. Pendelaars die zijn teleurgesteld, maar tonen ook begrip. En intussen blijven ze aangewezen op pendelbussen, treinverbindingen en veerdiensten. En nog meer verkeersnieuws uit de regio, want vanaf vanavond om 22 uur tot dinsdag de 6e oktober om 5 uur wordt een deel van het viaduct van Merksem afgebroken boven de Schijnpoortweg. En daarom wordt het viaduct enkele dagen afgesloten. Lantis verwacht aanzienlijke hinder en vraagt weggebruikers hun verplaatsing goed te plannen. Een 20-jarige man uit Borgerhout is aangehouden voor de aanslag van zondagochtend in Antwerpen. Toen ontplofte een explosief voor een appartementsgebouw aan de Charlotte-Allee, vlakbij het stadspark. De voordeur die raakte beschadigd. Op de gevel stond een schunnige graffiti-tekst die de verdachte kort voor de explosie zou hebben aangebracht. Dovo en het labo van de federale politie die onderzochten de plaats.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En het is vandaag geleidelijk aan droger aan het worden en verschijnen binnenkort enkele opklaringen. In het oosten blijft het eerst zwaar bewolkt met regen of buien, mogelijk zelfs met een donderslag. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Morgen vrijdag begint lokaal met mist of lage wolken en die verdwijnen snel en daarna wordt het overal zonnig met soms wat hoge sluierwolken. De maxima die liggen morgen tussen 16 en 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een explosie aan een woning in de Antwerpse wijk Luchtbal heeft een 23-jarige bewoner zijn familie proberen te redden. Rond middernacht was een knal te horen in de Columbiastraat. De man die zag vuur aan de voordeur en waarschuwde zijn buren. Daarna probeerden ze zelf te blussen en belden ze de brandweer. De man die liep brandwonden aan zijn armen op. En de familie die zegt dat ze geen redenen zien waarom ze geviseerd zou worden en ontkent banden met drugs of andere criminele feiten. De Antwerpse politie heeft in Ekeren meer dan 30 katten weggehaald uit een verwaarloosde

Los de woning. De controle die kwam er na verschillende klachten over de slechte staat van het pand, geurhinder en vermoedelijke verwaarlozing van de dieren. Omdat de bewoners niet wilden meewerken, gebeurde de controle met een visitatiebevel. De katten die zijn naar verschillende opvangcentra gebracht. De partijen Vooruit, CD&V en N-VA hebben een politiek akkoord om Ginny Beels uit het bestuur van de provincie Antwerpen te zetten. Beels die zegt dat ze niet van plan is op te stappen. Ze reageert: ik ga door tot ze mij buiten dragen. Volgens Ginny Beels wordt een decreet gestemd met als enige bedoeling haar de mond te snoeren.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Op zaterdag 10 oktober staat de stad Schouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stad Schouwburg. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stad Schouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul Boogie Boy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn twee voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober. Allemaal dus in de Stad Schouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De pre-metrotunnel tussen de Antwerpse linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer gesloten. Tijdens de renovatiewerken is immers meer asbest gevonden dan verwacht. En daardoor rijden de trams pas vanaf de 10e juli volgend jaar opnieuw door de tunnel. Pendelaars die zijn teleurgesteld, maar tonen ook begrip. En intussen blijven ze aangewezen op pendelbussen, treinverbindingen en veerdiensten. En nog meer verkeersnieuws uit de regio, want vanaf vanavond om 22 uur tot dinsdag de 6e oktober om 5 uur wordt een deel van het viaduct van Merksem afgebroken boven de Schijnpoortweg. En daarom wordt het viaduct enkele dagen afgesloten. Lantis verwacht aanzienlijke hinder en vraagt weggebruikers hun verplaatsing goed te plannen. Een 20-jarige man uit Borgerhout is aangehouden voor de aanslag van zondagochtend in Antwerpen. Toen ontplofte een explosief voor een appartementsgebouw aan de Charlotte-Allee, vlakbij het stadspark. De voordeur die raakte beschadigd. Op de gevel stond een schunnige graffiti-tekst die de verdachte kort voor de explosie zou hebben aangebracht. Dovo en het labo van de federale politie die onderzochten de plaats. Bij een explosie aan een woning in de Antwerpse wijk Luchtbal heeft een 23-jarige bewoner zijn familie proberen te redden. Rond middernacht was een knal te horen in de Columbiastraat. De man die zag vuur aan de voordeur en waarschuwde zijn buren. Daarna probeerden ze zelf te blussen en belden ze de brandweer. De man die liep brandwonden aan zijn armen op. En de familie die zegt dat ze geen redenen zien waarom ze geviseerd zou worden en ontkent banden met drugs of andere criminele feiten.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050-61-34-95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

vooral zonnig met soms wat hoge sluierwolken. De maxima die liggen morgen tussen 16 en 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft in Ekeren meer dan 30 katten weggehaald uit een verwaarloosde woning. De controle die kwam er na verschillende klachten over de slechte staat van het pand, geurhinder en vermoedelijke verwaarlozing van de dieren. Omdat de bewoners niet wilden meewerken, gebeurde de controle met een visitatiebevel. De katten die zijn naar verschillende

0: verschillende opvangcentra gebracht. De partijen Vooruit, CD&V en N-VA hebben een politiek akkoord om Ginny Beels uit het bestuur van de provincie Antwerpen te zetten. Beels die zegt dat ze niet van plan is op te stappen. Ze reageert: ik ga door tot ze mij buiten dragen. Volgens Ginny Beels wordt een decreet gestemd met als enige bedoeling haar de mond te snoeren. De pre-metrotunnel tussen de Antwerpse linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer gesloten. Tijdens de renovatiewerken is immers meer asbest gevonden dan verwacht. En daardoor rijden de trams pas vanaf de 10e juli volgend jaar opnieuw door de tunnel. Pendelaars die zijn teleurgesteld, maar tonen ook begrip. En intussen blijven ze aangewezen op pendelbussen, treinverbindingen en veerdiensten. En nog meer verkeersnieuws uit de regio, want vanaf vanavond om 22 uur tot dinsdag de 6e oktober om 5 uur wordt een deel van het viaduct van Merksem afgebroken boven de Schijnpoortweg. En daarom wordt het viaduct enkele dagen afgesloten. Lantis verwacht aanzienlijke hinder en vraagt weggebruikers hun verplaatsing goed te plannen. Radio
1: Express. Let's go, girls.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Hollemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel. Op zaterdag 10 oktober wordt Linkeroever het decor voor de allereerste editie van het Linkeroever Criterium. Organisator Poison Pilot en District Antwerpen nodigen jong en oud uit voor een gezellige dag vol wielersport. De Beatrijslaan verandert voor de gelegenheid in een echte wielerarena. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijden en niveaus, van de allerkleinste op hun loopfiets tot de recreatieve fietsers en ervaren wielrenners. En ook supporters zijn welkom, want langs het parcours zorgen muziek en randanimatie voor de nodige koerssfeer. Het eerste Linkeroever Criterium op zaterdag 10 oktober aan de Beatrijslaan in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit de

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, Kuipen gaan al een betertjes gekust van de morgen, hè? Want we gaan snopen. Maar we gaan snopen uit vervlogen dagen, want je moet eerlijk zijn. Van mijn generatie, en ouder, en zelfs een beetje jonger, wie heeft er van zijn leven met zijn tong niet aan die schelpjes gelakt? Mannetjes, daar hebben we zo hard aan gelakt dat ze het blijven aanpakken, hè, jongens, tong, dat moet eerlijk zijn. Hè. In het groen, in het oranje, in het geel zeiden ze nog van roegen. Ik weet ongeveer nog wat ze smokten, maar die schelpjes, daar hebben we toch nogal ongelakt en opgezogen. Je moet eerlijk zijn, hè. Eet waar ik niet zo zot van was, maar de groeten in het show wel, kalischenhout. Die staken aan hun titter, die zabber erop. Ik niet, ik moet eerlijk zijn, ik weet niet waar dat kwam. Ik denk, hè, met mijn fobiekjes, ik denk dat ik het een beetje vies vond. Dat het tabas bij mij. Maar kalischenhout, ik was er geen fan van. Waar ik dan wel razend zot van was, de Sint-Rik en de echte, hè. Zo zeur dat mijn tong spontaan begon te krollen, hè. Gelijk als dat we vroeger zeggen, de kat krapte krollen van de trap. Maar mijn tong begon dan spontaan te krollen. De echte Sint-Rik. De nestels. Die hebben ook al geknoept en opgefrit. Je moet eerlijk zijn, die waren fantastisch. En hoe stoer waren we niet als klaarmannen. Zou na de dag van vandaag niet meer waar zijn. Maar de chocolade sigaretten. Er is nog een kind. Hoe stoer waren we niet. En die gingen dan in pakjes kopen. Dat die helemaal geen sigaretten waren. Maar we waren toch wel waanzinnig, waanzinnig stoer. Hè? Denk aan er is zo vuil, de echte kolenjapjes, de berkjes, de zeurberkjes, noem het maar op. Als je nog eet, gooit ze maar. Hè. Er waren er zoveel de toverballen, weet je nog? Die een bal lag in mijn mondzak. En je wist niet hoe klaar het er maar uitkwam. De smaak was niet zo heel belangrijk, maar de kleur van die een bal aanwijzen. Er deden we soms weddingschapjes mee. Oh, hij stekte een blauwe in de bakkers nou. Hè. Die komt er zo beet ruis uit. Hè. Het was dan groen of geel, maar zwart. Maar dat was toch allemaal waanzinnig, waanzinnig plezant. En die snoepwinkeltjes, in de tijd, of die kredeneeswinkeltjes, die had dat gaan mij aanbouwen. Allee, er kostte toch niet binnengaan, zonder meer geld op te doen. Hè. Je ging altijd met een snoepzak om er terug buiten. Natuurlijk, het is geen wat ik juist gezegd heb, we moesten wel gewoon ons betertjes kussen. Ze beet, snoepen we voort.

Ik weet nog goed dat ik vroeger alle weken met vader zong dags naar de vogelenmarkt mocht gaan. En in gedachten zing ik me nog als klaak het eikje door bij dat krommeke met al die jontjes staan. Och god, die een tijd kan ik me nog heel goed rappeleren, maar dan neem ik zelf als vader mijn klein mannen mee. Daar gon ik zondags op de rode meer rond flaneren en zeg hun juist

Al dikke fekes, de ruik van smotebollen. Die massa mensen en dan al dat strooplawaai. Dat Antwerps wefke met elkaar met karakollen. En al die Hollanders die komen voor het profaard. Die kisten vol met doven, kiekjes en konijnen. Als ik dat allemaal zie.

En dan gaan we natuurlijk voort met onze snoep van vroeger. We blijven nog wat voortsnoepen. We hebben er goesting in. Hè. En we gaan naar de Hoekstraat in Antwerpen in het jaar 1912. En Louis Janssens die staat buiten aan de zwarte pijperbal. En die zijn aan de overkant. En die zit daar een ander confiserijke. En ze stonden daar tot op het einde van de Hoekstraat aan te schuiven. Want die confiserij die heeft een bol gemaakt. Een bol zo zuid dat je die in de bakken steekt dat de tanden aan elkaar plakken. Een ronde bol, een lelijke bol, met een lauwerkraans genoemd. Een nijroken. En die Louis Janssens van de zwarte pijperbol, die denkt, dat kan het toch niet. Hè? Dat bolletje is niet lekker. Dat trekt zelfs op geen kloten. En dan moet er dat zingen. Dan moet er dat zingen. Die is dan altijd gewoon voor het einde van de straat. En mijn meester neemt het niet. Ik krijg er potgedouwen het zuur van. Wacht eens. Met dat zuur gewoon een keer tong. Hè? En dan gaan we zo'n atelier. En dan laat dat lauwerkraans eraf. En dan mokt een rol rond bolletje. In een ongelooflijk schoen kleurken. Kanon of vuilgoedje scheel. En een kanon of vuilgoedje in D3. Kanon of vuilgoedje scheel. En aan dat zuur dat gebruikt hem, aan mok dat zuur. En moet Colin eens iets vertellen. Wij zijn in 2026. Hè? Het Napoleon bolletje bestond nog altijd. Nog altijd. En van het Nijdouken is al heel lang geen sprake meer. En Louis Janssens heeft dat ook een beetje gedaan. Hè? Want Louis Janssens die net zo weet, zeg. Wij zijn hier wel in Antwerpen. Hè? Wij kent naar Nijdouken. Die zijn morgen toch vergeten, zeker. Maar Napoleon, Napke Bonnie, gelijk als dat wij hem noemen. Ja, die heeft hier toch wel de neel van zijn bot neergezet. Het moet eerlijk zijn, we weten wel dat hij meer geweest is. Hey, en had hem toch wel tien en taander bij hem zijn achtergelaten. Vooral in deze goede tol van ons. Want ik heb het al een paar keren verteld op deze radio. In ons Antwerps stikt heel veel Frans Waarps. En wat ik nou ook zo plezant vind, het is niet alleen dat kanon of gevoel geel Napoleon als je kunt krijgen, maar je kunt ze ondertussen al krijgen in alle kleurtjes. Maar een vrouw van zijn leven, maar als ze dat ze had gehold. Ik weet het niet, maar die kwam er met Halloween is binnen, zelfs met een zwarte. Dus Napoleon bolletjes in alle kleuren. Ik zou zeggen, kom mij van mij vandaag, snoep maar eens goed, maar je kust wel strak alle betertjes. Hè. Tot de volgende keer.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En het is vandaag geleidelijk aan droger aan het worden en verschijnen binnenkort enkele opklaringen. In het oosten blijft het eerst zwaar bewolkt met regen of buien, mogelijk zelfs met een donderslag. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Morgen vrijdag begint lokaal met mist of lage wolken en die verdwijnen snel en daarna wordt het overal zonnig met zo'n soms wat hoge sluierwolken. De maxima die liggen morgen tussen 16 en 21 graden. En tot zover.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Een 20-jarige man uit Borgerhout is aangehouden voor de aanslag van zondagochtend in Antwerpen. Toen ontplofte een explosief voor een appartementsgebouw aan de Charlotte-Allee, vlakbij het stadspark. De voordeur die raakte beschadigd. Op de gevel stond een schunnige graffiti-tekst die de verdachte kort voor de explosie zou hebben aangebracht. Dovo en het LAMBO van de federale politie die onderzochten de plaats. Bij een explosie aan een woning in de Antwerpse wijk Luchtbal heeft een 23-jarige bewoner zijn familie proberen te redden. Rond middernacht was een knal te horen in de Columbiastraat. De man die zag vuur aan de voordeur en waarschuwde zijn buren. Daarna probeerden ze zelf te blussen en belden ze de brandweer. De man die liep brandwonden aan zijn armen op. En de familie die zegt dat ze geen redenen zien waarom ze geviseerd zou worden en ontkent banden met drugs of andere criminele feiten. De Antwerpse politie heeft in Ekeren meer dan 30 katten weggehaald uit een verwaarloosde woning. De controle die kwam er na verschillende klachten over de slechte staat van het pand, geurhinder en vermoedelijke verwaarlozing van de dieren. Omdat de bewoners niet wilden meewerken, gebeurde de controle met een visitatiebevel. De katten die zijn naar verschillende opvangcentra gebracht.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepairShop. Dat is snel gefixt.
5: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Bale, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober wordt Antwerpen opnieuw één groot culinair festival. Tijdens de 12e editie van Smaakmeesters laten meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken je proeven van hun specialiteiten. Voor slechts 7 euro per proevertje ontdek je bijzondere gerechten, zoete lekkernijen en verrassende drankjes. Je hoeft vooraf niet te reserveren en je kan op eigen tempo op ontdekkingstocht door het historische centrum, het Zuid, het Eilandje en Antwerpen-Noord. En ook in het Steen valt er wat te beleven, want daar kan je gratis kennis maken met verschillende streekproducten. Smaakmeesters is er op zaterdag 3 en zondag 4 oktober in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

Angela is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angela leeft te lang. Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En het is vandaag geleidelijk aan droger aan het worden en verschijnen binnenkort enkele opklaringen. In het oosten blijft het eerst zwaar bewolkt met regen of buien, mogelijk zelfs met een donderslag. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Morgen vrijdag begint lokaal met mist of lage wolken en die verdwijnen snel en daarna wordt het overal zonnig met soms wat hoge sluierwolken. De maxima die liggen morgen tussen 16 en 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De partijen Vooruit, CD&V en N-VA hebben een politiek akkoord om Ginny Beels uit het bestuur van de provincie Antwerpen te zetten. Beels die zegt dat ze niet van plan is op te stappen. Ze reageert: ik ga door tot ze mij buiten dragen. Volgens Ginny Beels wordt een decreet gestemd met als enige bedoeling haar de mond te snoeren. De pre-metrotunnel tussen de Antwerpse linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer gesloten. Tijdens de renovatiewerken is immers meer asbest gevonden dan verwacht. En daardoor rijden de trams pas vanaf de 10e juli volgend jaar opnieuw door de tunnel. Pendelaars die zijn teleurgesteld, maar tonen ook begrip. En intussen blijven ze aangewezen op pendelbussen, treinverbindingen en veerdiensten. En nog meer verkeersnieuws uit de regio, want vanaf vanavond om 22 uur tot dinsdag de 6e oktober om 5 uur wordt een deel van het viaduct van Merksem afgebroken boven de Schijnpoortweg. En daarom wordt het viaduct enkele dagen afgesloten. Lantis verwacht aanzienlijke hinder en vraagt weggebruikers hun verplaatsing goed te plannen. Een 20-jarige man uit Borgerhout is aangehouden voor de aanslag van zondagochtend in Antwerpen. Toen ontplofte een explosief voor een appartementsgebouw aan de Charlotte-Allee, vlakbij het stadspark. De voordeur die raakte beschadigd. Op de gevel stond een schunnige graffiti-tekst die de verdachte kort voor de explosie zou hebben aangebracht. Dovo en het LAMBO van de federale politie die onderzochten de plaats.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
6: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Antwerpen leeft.
1: Op 20, 21 en 22 november keert The Night of the Proms terug naar de AFAS Dome in Antwerpen met opnieuw een indrukwekkende internationale affiche. De Britse popgroep OMD brengt klassiekers als Enola Gay, Made of Orleans en Souvenir. Ook Maxim maakt zijn debuut met zijn grootste hits in een symfonisch jasje. Verder staan Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, de Australische zangeres Vanessa Amorosi en harmonica-virtuose Indiara Sfair op het programma. Het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Finfleur zorgen voor de muzikale begeleiding. Niels de Stadsbader presenteert. The Night of the Proms is er op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome. Op zaterdag 3 oktober gaat in het Fakkeltheater in Antwerpen Double Trouble in première. En dat is een gloednieuw comedyprogramma van Nigel Williams en Raf Koppes. Twee winnaars van Humo's Comedy Cup die samen goed zijn voor meer dan 60 jaar ervaring op het podium. Tijdens Double Trouble brengen ze elk 45 minuten stand-up comedy met hun bekende scherpe humor en recht voor de raapse kijk op de samenleving. Verwacht herkenbare situaties, ongemakkelijke waarheden en vooral veel humor van twee comedians die geen blad voor de mond nemen. Double Trouble met Nigel Williams en Raf Koppes vanaf zaterdag 3 oktober in het Fakkeltheater in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Anvers, ici c'est Nicolas. Auk vandaag heb ik weer een pareltje de chanson française uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Freddy Aguilar schreef geschiedenis in de Nederlandse top 40 met zijn hartverscheurende klassieker Anak, dat in 1980 de tweede plek bereikte. Het nummer, gezongen in het Tagalog, blijft uniek. Het is de enige hit ooit in de top 40 bij onze Noorderburen in deze Filipijnse taal. Anak, dat kind betekent, was een krachtige ballad over spijt en vergeving tussen ouder en kind en raakte wereldwijd miljoenen harten. Van de opbrengsten richtte Aguilar een foundation op waarmee hij een school stichtte in de sloppenwijken van Manila. Freddy Aguilar liet zich inspireren door volk- en maatschappijkritische thema's en gold in eigen land als een legendarisch vertolker van de volksstem. Freddy Aguilar overleed in mei 2025 op 72-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Welkom bij de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.
1: Please and Cole in 8 9 2 0. You're the Cole.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vorige week hadden we het nog over The Shadows als begeleidingsband van Cliff Richard. Vandaag belichten we The Sir zelf met een hit uit 1967, The Day I Met Marie. Henk Marvin van The Shadows schreef een liedje voor zijn vrouw Carol. Maar zegt hij er wel bij, de dag dat ik Carol ontmoette was niet dezelfde als de dag dat ik Marie zag. Voor alle duidelijkheid, Marie was een fictief figuur ontsproten uit de fantasieën van Henk Marvin. Hij gaf het nummer aan Cliff Richard, die erg opgetogen was. Het is nog steeds een van zijn lievelingssongs in zijn repertoire. Voornamelijk de ritmeverandering maakt het liedje heel speciaal. Nochtans werd The Day I Met Marie erg cool ontvangen door de muziekpers. In de weekbladen las Cliff dat sommigen het nummer haten en vonden dat het helemaal niet paste in het oeuvre van Cliff Richard. Maar hij hield vol en speelde het zo vaak dat de luisteraars erachter kwamen vragen en ze geen last meer hadden van de tempowissel in het liedje. Het werd in Engeland bekroond tot het vierde beste nummer van 1967, voorafgegaan door A Wider Shade of Pale van Procol Harum, All You Need Is Love van The Beatles en Massachusetts van The Bee Gees. Henk Marvin presenteerde het liedje aan Cliff nadat The Shadows uit elkaar gegaan waren en Cliff geen begeleidingsband meer had. Maar ook Bob Welch, de andere Shadow, zal met Cliff nog samenwerken als producer voor We Don't Talk Anymore. Maar dat past natuurlijk niet in onze Golden 60s, dus nu maar snel terug naar 1967. Een tedere ballade met een volksmaakje en een refrein dat explodeert. Hier is The Day I Met Marie.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 11 oktober 2016. De Antwerpse regisseur Robbe de Hert zat financieel aan de grond. Dat konden we lezen in het nieuwsblad op 1 oktober 2016. Naast financiële zorgen kampt hij ook met gezondheidsproblemen. Robbe de Hert is u uiteraard bekend. Hij regisseerde onder andere De Witte van Zichem, Zware Jongens, Lijm het Been, om maar enkele van zijn films te noemen. Antwerpenaren die in 2016 naar de cinema gingen in de UGC aan de Keizerlei, die kwamen de Hert al wel eens tegen. De 70er passeerde er nog gemiddeld 5 keer per week. Helemaal gratis kon hij er naartoe voor de rest van zijn leven. Dat was hem beloofd. In 2016 was hij 74 jaar en hij woonde in een OCMW-appartement op het Zuid. Maar echt comfortabel was het daar ook niet. Het ergste vind ik nog de muizen, vertelde hij toen. Maar het OCMW wil niks doen. Rob de Hert overleed op 24 augustus in 2020. Zaterdag 1 oktober 2011. In de Zoo van Antwerpen zaten de Humboldt Penguins op 1 oktober 2011 tijdelijk heel knus bij elkaar. De dieren moesten het tijdelijk met een half perk stellen omdat er werkzaamheden werden uitgevoerd aan het bassin. Dat moest hersteld worden omdat het vorst gaan had, uiteraard van de vorige winter. Ook in 2011 vroor het niet in oktober. Voor de Antwerpse studenten die die week de opening van het academiejaar vierden in de zoo, leek het het ideale moment om het broodje aapverhaal over de gestolen pinguïn tot realiteit te verheffen. Het verzinsel zegt dat er een klas in de dierentuin is geweest waarbij een van de leerlingen vermist geraakt is. De jongen duikt even later op, knetselat en verkleumd. In zijn al even natte rugzak zou hij een pinguïn hebben zitten. Het verhaal is totaal verzonnen, maar duikt om de zoveel jaar weer op en het is intussen bekend geworden als een urban legend of spookverhaal. Toch even in mijn rugzak kijken. Radio.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Dit is Express. De ideale soundtrack bij je lunch. Smakelijk.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Fijn dat je ook op deze donderdag luistert naar Radio Express. En hier zijn we nu met het weerbericht. Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. En daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is vrijdag zo'n 16 tot 21 graden. Dan kijken we ook al even naar het weekend, want zaterdag blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen in het weekend tussen 17 en 21 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een explosie aan een woning in de Antwerpse wijk Luchtbal heeft een 23-jarige bewoner zijn familie proberen te redden. Rond middernacht was een knal te horen in de Columbiastraat. De man die zag vuur aan de voordeur en waarschuwde zijn buren. Daarna probeerden ze zelf te blussen en belden ze de brandweer. De man die liep brandwonden aan zijn armen op. En de familie die zegt dat ze geen redenen zien waarom ze geviseerd zou worden en ontkent banden met drugs of andere criminele feiten. De Antwerpse politie heeft in Ekeren meer dan 30 katten weggehaald uit een verwaarloosde woning. De controle die kwam er na verschillende klachten over de slechte staat van het pand, geurhinder en vermoedelijke verwaarlozing van de dieren. Omdat de bewoners niet wilden meewerken, gebeurde de controle met een visitatiebevel. De katten die zijn naar verschillende opvangcentra gebracht. De partijen Vooruit, CD&V en N-VA hebben een politiek akkoord om Ginny Beels uit het bestuur van de provincie Antwerpen te zetten. Beels die zegt dat ze niet van plan is op te stappen. Ze reageert: ik ga door tot ze mij buiten dragen. Volgens Ginny Beels wordt een decreet gestemd met als enige bedoeling haar de mond te snoeren.

Alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan krijgen?

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Er is goed nieuws voor de fans van Westlife, want het concert van de Ierse popgroep op dinsdag 24 november verhuist van de Lotto Arena naar de grotere AFAS Dome in Antwerpen. De oorspronkelijke zaal was volledig uitverkocht en dankzij de verhuis komen er nu extra tickets beschikbaar. Reeds aangekochte tickets blijven gewoon geldig. Met hun Westlife 25, de Anniversary World Tour, vieren de groepsleden hun 25-jarig bestaan. De groep verkocht wereldwijd meer dan 55 miljoen platen en scoorde maar liefst 14 Britse nummer 1 hits. Westlife is er dinsdag 24 oktober, maar dan in de AFAS Dome in Antwerpen. Op vrijdag 2 oktober viert Merksem de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans met een gratis Antwerpse avond in de feesttent in het Boekenborgpark. Vanaf 20 uur zorgen de pikkendieven voor herkenbare Antwerpse liedjes. Om 21 uur brengt Circo Maximo, Nederlandstalige folk, en Belgicana met een flinke scheut dialect. Een uurtje later is het de beurt aan Jean Bosco Safari met zijn mix van pop, soul en persoonlijke verhalen. En om 23 uur sluit de legendarische Antwerpse groep Catastrofe de avond af met zijn bekende volkse en humoristische nummers. Een gratis feestavond vol Antwerpse muziek en humor. Vrijdag 2 oktober in het Boekenborgpark in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van Stad Express.

0: Antwerpen leeft.
1: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
2: Beste vrienden, ik heb allemaal alle betertjes gekust van de morgen, hè? Want we gaan snopen. Maar we gaan snopen uit vervlogen dagen, want je moet eerlijk zijn. Van mijn generatie, en ouder, en zelfs een beetje jonger, wie heeft er van zijn leven met zijn tong niet aan die schelpjes gelakt? Mannetjes, daar hebben we zo hard aan gelakt dat ze er blijven aanplakken, hè, ons tong, dat moet eerlijk zijn. Hè. In het groen, in het oranje, in het geel zeiden ze nog van roeven. Ik weet ongeveer nog wat ze smokten, maar die schelpjes, daar hebben we toch nogal op ongelakt en opgezogen. Je moet eerlijk zijn, hè. Eet waar ik niet zo zot van was, maar de groeten in het schouw wel, kalischen uit. Die staken aan in een titter, die zabberden erop. Ik niet, ik moet eerlijk zijn, ik weet niet waar dat kwam. Ik denk, hè, met mijn fobiekjes, ik denk dat ik het een beetje vies vond. Dat het dat was bij mij. Maar kalischen uit, ik was er geen fan van. Waar ik dan wel razend zot van was, de Sint-Riek en de echte, hè. Zo zeur dat mijn tong spontaan begon te krollen, hè. Gelijk als dat we vroeger zeggen, de kat krapte krollen van de trap. Maar mijn tong begon dan spontaan te krollen, de echte Sint-Riek. De nestels. Die hebben ook al geknoept en opgefrit. Hè. Je moet eerlijk zijn, die waren fantastisch. En hoe stoer waren we niet als kleine mannen. Zou na de dag van vandaag niet meer waar zijn, maar de chocolade sigaretten. Er is nog een kind, hoe stoer waren we niet. En die gingen dan in pakjes kopen, dat die helemaal geen sigaretten waren. Maar we waren toch wel waanzinnig, waanzinnig stoer. Hè. Denk aan oh, er is zo vuil, hè. De echte kalajapjes, de berkjes, de zeurberkjes, noem het maar op. Goh, als er nog iets gooit, maar hè. Er waren er zoveel de toverballen, weet je nog? Die een bal dat je in mijn mond stak en je wist niet hoe klaar het er maar uitkwam. Hè, de smaak was niet zo heel belangrijk, maar de kleur van die een bal aanwijzen, hè. Daar deed je wel soms weddingschapjes mee. Oh, hij stekt er een blauwe in de bakkes nou, hè. Die komt er zo beet, ruil zo uit, hè. Het was dan groen of geel, maar zwart. Maar dat was toch allemaal waanzinnig, waanzinnig plezant. En die snoepwinkeltjes, in de tijd, of die kredeneeswinkeltjes, die had dat gaan mij aanbouwen. Allee, er kostte toch niet binnengaan, zonder geld op te doen. Hè? Je ging altijd met een snoepzak om er terug buiten. Natuurlijk, het is geen wat ik juist gezegd heb, we moesten wel goed ons betertjes kussen. Ze beet, snoepen bevoerd.

En dan gaan we natuurlijk voort met onze snoep van vroeger. We blijven nog wat voortsnopen. We hebben er goesting in. Hè. En we gaan naar de Hoekstraat in Antwerpen in het jaar 1912. En Louis Janssens die is daar buiten, aan de zwarte pijperbal. En die zijn aan de overkant. En die zit daar een ander confiserijke. En ze stonden daar tot op het einde van de Hoekstraat aan te schuiven. Want die confiserij die had een bol gemaakt. Een bol zo zuid dat je die in de bakken steekt, dat de tanden aan elkaar plakken. Een ronde bol, een lelijke bol, met een lauwerkraans genoemd. Een nijroken. En die Louis Janssens van de zwarte pijperbol, die denkt, dat kan er toch niet. Hè? Dat bolletje is niet lekker. Dat trekt zelfs op geen kloten. En dan moet je dat zingen. Dan moet je dat zingen. Die staan anders gewoon over het einde van de straat. En mijn meester neemt het niet. Ik krijg er potgedouden het zuur van. Wacht eens. Met dat zuur gewoon een keer tong. Hè? En dan gaan ze naar het atelier. En dan loopt dat lauwerkraansje eraf. En dan mokt een rol rond bolletje. In een ongelooflijk schoen kleurken, hè. Kan een vuigeltje scheel. En een kan een vuigeltje in D3, hè. Kan een vuigeltje scheel. En aan dat zuur dat gebruikt hem, aan mok dat zuur. En moet Colin eens iets vertellen. Maar zijn in 2026, hè. Het Napoleon bolletje bestond nog altijd. Nog altijd. En van het nijruiken is al heel lang geen sprake niet meer. En Louis Janssens heeft dat ook een beetje gedaan, hè. Want Louis Janssens die net zo weet, zeg. Wij zijn hier wel in Antwerpen, hè. Wij kent naar nijruiken. Die zijn er morgen toch vergeten, zeker. Maar Napoleon, Napke Bonnie gelijk als dat wij hem noemen. Ja, die heeft toch wel de neel van zijn bot neergezet. Het moet eerlijk zijn, we weten wel dat hij meer geweest is. Hey, en had hem toch wel tien en taander bij hem zijn achtergelaten. Vooral in deze goede tal van ons. Hè. Want ik heb het al een paar keer verteld op deze radio. In ons Antwerps stikt heel veel Frans Waarps. En wat ik nou ook zo plezant vind, het is niet alleen dat kanon of geel Napoleon als je kunt krijgen, maar je kunt ze ondertussen al krijgen in alle kleurtjes. Maar een vrouw van zijn leven, maar dat ze had gehold. Ik weet het niet, maar die kwam er met Halloween is binnen, zelfs met een zwarte. Dus Napoleon bolletjes in alle kleuren. Ik zou zeggen, kom mij van mij vandaag, snoep maar eens goed, maar je kust wel straks alle betertjes. Hè. Tot de volgende keer. Dit is

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Fijn dat je ook op deze donderdag luistert naar Radio Express. En hier zijn we nu met het weerbericht. Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. En daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is vrijdag zo'n 16 tot 21 graden. Dan kijken we ook al even naar het weekend, want zaterdag blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen in het weekend tussen 17 en 21 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De pre-metrotunnel tussen de Antwerpse linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer gesloten. Tijdens de renovatiewerken is immers meer asbest gevonden dan verwacht. En daardoor rijden de trams pas vanaf de 10e juli volgend jaar opnieuw door de tunnel. Pendelaars die zijn teleurgesteld, maar tonen ook begrip. En intussen blijven ze aangewezen op pendelbussen, treinverbindingen en veerdiensten. En nog meer verkeersnieuws uit de regio, want vanaf vanavond om 22 uur tot dinsdag de 6e oktober om 5 uur wordt een deel van het viaduct van Merksem afgebroken boven de Schijnpoortweg. En daarom wordt het viaduct enkele dagen afgesloten. Lantis verwacht aanzienlijke hinder en vraagt weggebruikers hun verplaatsing goed te plannen. Een 20-jarige man uit Borgerhout is aangehouden voor de aanslag van zondagochtend in Antwerpen. Toen ontplofte een explosief voor een appartementsgebouw aan de Charlotte-Allee, vlakbij het stadspark. De voordeur die raakte beschadigd. Op de gevel stond een schunnige graffiti-tekst die de verdachte kort voor de explosie zou hebben aangebracht. Dovo en het LAMBO van de federale politie die onderzochten de plaats. Bij een explosie aan een woning in de Antwerpse wijk Luchtbal heeft een 23-jarige bewoner zijn familie proberen te redden. Rond middernacht was een knal te horen in de Columbiastraat. De man die zag vuur aan de voordeur en waarschuwde zijn buren. Daarna probeerden ze zelf te blussen en belden ze de brandweer. De man die liep brandwonden aan zijn armen op. En de familie die zegt dat ze geen redenen zien waarom ze geviseerd zou worden en ontkent banden met drugs of andere criminele feiten.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober viert Scala zijn 30ste verjaardag in Theater Elkerlik in Antwerpen. Het wereldberoemde meisjeskoor onder leiding van de broers Kolasny is bekend om zijn heel eigen bewerkingen van bekende pop- en rocknummers. Verwacht geen klassieke covers, maar verrassende arrangementen waarin de stemmen van het koor centraal staan. Begeleid door piano en aangevuld met subtiele choreografie en visuele elementen. Met Scala 30 blikt het gezelschap terug op 3 decennia muziek en internationale successen. Scala en de Kolasny Brothers op 2 en 3 oktober in Theater Elkerlik. Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn lang verwachte 5e album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg.

Fijn dat je ook op deze donderdag luistert naar Radio Express. En hier zijn we nu met het weerbericht. Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. En daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is vrijdag zo'n 16 tot 21 graden. Dan kijken we ook al even naar het weekend, want zaterdag blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen in het weekend tussen 17 en 21 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft in Ekeren meer dan 30 katten weggehaald uit een verwaarloosde woning. De controle die kwam er na verschillende klachten over de slechte staat van het pand, geurhinder en vermoedelijke verwaarlozing van de dieren. Omdat de bewoners niet wilden meewerken, gebeurde de controle met een visitatiebevel. De katten die zijn naar verschillende opvangcentra gebracht. De partijen Vooruit, CD&V en N-VA hebben een politiek akkoord om Ginny Beels uit het bestuur van de provincie Antwerpen te zetten. Beels die zegt dat ze niet van plan is op te stappen. Ze reageert: ik ga door tot ze mij buiten dragen. Volgens Ginny Beels wordt een decreet gestemd met als enige bedoeling haar de mond te snoeren. De pre-metrotunnel tussen de Antwerpse linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer gesloten. Tijdens de renovatiewerken is immers meer asbest gevonden dan verwacht. En daardoor rijden de trams pas vanaf de 10e juli volgend jaar opnieuw door de tunnel. Pendelaars die zijn teleurgesteld, maar tonen ook begrip. En intussen blijven ze aangewezen op pendelbussen, treinverbindingen en veerdiensten. En nog meer verkeersnieuws uit de regio, want vanaf vanavond om 22 uur tot dinsdag de 6e oktober om 5 uur wordt een deel van het viaduct van Merksem afgebroken boven de Schijnpoortweg. En daarom wordt het viaduct enkele dagen afgesloten. Lantis verwacht aanzienlijke hinder en vraagt weggebruikers hun verplaatsing goed te plannen.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Nu elke redder in Oostende bad, je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen, omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen plooit.

Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober.

Of jullie onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op X.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, ik heb allemaal alle betertjes gekust van de morgen, hè? Want we gaan snopen. Maar we gaan snopen uit vervlogen dagen, want je moet eerlijk zijn. Van mijn generatie, en ouder, en zelfs een beetje jonger, wie heeft er van zijn leven met zijn tong niet aan die schelpjes gelakt? Mannetjes, daar hebben we zo hard aan gelakt dat ze er blijven aanpakken, hè, ons tong, dat moet eerlijk zijn. Hè. In het groen, in het oranje, in het geel zeiden ze nog van roegen. Ik weet ongeveer nog wat ze smokten, maar die schelpjes, daar hebben we toch nogal ongelakt en opgezogen. Je moet eerlijk zijn, hè. Eet waar ik niet zo zot van was, maar de groeten in het show wel, kalischenhout. Die staken er aan in een titter, die zabber erop. Ik niet, ik moet eerlijk zijn, ik weet niet waar dat kwam. Ik denk, hè, met mijn fobiekjes, ik denk dat ik het een beetje vies vond. Dat het tabas bij mij. Maar kalischenhout, ik was er geen fan van. Waar ik dan wel razend zot van was, de Sint-Riek en de echte, hè. Zo zeur dat mijn tong spontaan begon te krollen, hè. Gelijk als dat we vroeger zeggen, de kat krapte krollen van de trap. Maar mijn tong begon dan spontaan te krollen, de echte Sint-Riek. De nestels. Die hebben ook al geknoept en opgefrit. Je moet eerlijk zijn, die waren fantastisch. En hoe stoer waren we niet als klaar mannen? Zou na de dag van vandaag niet meer waar zijn, maar de chocolade sigaretten. Er is nog een kind, hoe stoer waren we niet? En die gingen dan in pakjes kopen, dat die helemaal geen sigaretten waren. Maar we waren toch wel waanzinnig, waanzinnig stoer. Hè? Denk aan oh, er is zo vuil, hè? De echte kalajapjes, de berkjes, de zeurberkjes, noem het maar op. Als je nog iets gooit, maar, hè? Er waren er zoveel de toverballen, weet je nog? Die een bal lag in mijn mondzak en je wist niet hoe klaar het er maar uitkwam. Hè? De smaak was niet zo heel belangrijk, maar de kleur van die een bal aanwijzen, hè? Daar deed je wel soms weddingschapjes mee. Oh, hij stekt er een blauwe in een bakkes nou, hè? Die komt er zo beet, ruil zo uit, hè? Het was dan groen of geel, maar zwart. Maar dat was toch allemaal waanzinnig, waanzinnig plezant. En die snoepwinkeltjes, in de tijd, of die kredeneeswinkeltjes, die had dat gaan mij aanbouwen. Allee, er kostte toch niet binnengaan, zonder geld op te doen. Hè? Je ging altijd met een snoepzak om er terug buiten. Natuurlijk, het is geen wat ik juist gezegd heb, we moesten wel goed ons betertjes kussen. Ze beet, snoepen bevoerd.

En dan gaan we natuurlijk voort met onze snoep van vroeger. Hè. We blijven nog wat voortsnoepen. We hebben er goesting in. Hè. En we gaan naar Doekstraat in Antwerpen in het jaar 1912. En Louis Janssens die is daar buiten, aan de zwarte pijperbal. En die is aan de overkant. En die zit daar een ander confiserijke. En ze stond daar tot op het einde van Doekstraat aan te schuiven. Want die confiserij die had een bol gemaakt. Een bol zo zuid dat je die in een bakken steekt dat de tanden aan elkaar plakken. Een ronde bol, een lelijke bol, met een lauwerkraans gerond. Een nijroken. En die Louis Janssens van de zwarte pijperbol, die denkt, dat kan er toch niet. Hè? Dat bolletje is niet lekker. Dat trekt zelfs op geen kloten. En dan moet je dat zingen. Die is dan anders gewoon voor het einde van de straat. En mijn ma is er, neem het niet. Ik krijg er potgedouden het zuur van. Wacht eens. Met dat zuur gewoon een keer tong. Hè? En dan gaan we naar een atelier. En dan laat dat lauwerkraansje eraf. En dan mokt een rol rond bolletje. In een ongelooflijk schoen kleurken. Kan een vuilgoedje scheel. En een kan een vuilgoedje in de drieën. Kan een vuilgoedje scheel. En dat zuur dat gebruikt hem. En mokt dat zuur. En moet Colin eens iets vertellen. Wij zijn in 2026. Hè? Het Napoleon bolletje bestond nog altijd. Nog altijd. En van het Nijdouken is al heel lang geen sprake meer. En Louis Janssens heeft dat ook een beetje gedaan. Hè? Want Louis Janssens die net zo weet, zeg. Wij zijn hier wel in Antwerpen. Hè? Wij kent naar Nijdouw. Die zijn morgen toch vergeten, zeker. Maar Napoleon, Napke Bonnie, gelijk als dat wij hem noemen. Ja, die heeft hier toch wel de neel van zijn bot neergezet. Het moet eerlijk zijn. We weten wel dat hij meer geweest is. Hey, en had hem toch wel tien en taander bij hem zijn achtergelaten. Vooral in deze goede tol van ons. Want ik heb het al een paar keren verteld op deze radio. In ons Antwerps stikt heel veel Frans Waarps. En wat ik nou ook zo plezant vind, het is niet alleen dat kanon of al geel een Napoleon als je kunt krijgen, maar je kunt ze ondertussen al krijgen in alle kleurtjes. Maar een vrouw van zijn leven, maar als ze had gehold. Ik weet het niet, maar die kwam er met Halloween is binnen, zelfs met een zwarte. Dus Napoleon bolletjes in alle kleuren. Ik zou zeggen, kom mij van mij vandaag, snoep maar eens goed, maar je kust wel strak alle betertjes. Hè. Tot de volgende keer.

Fijn dat je ook op deze donderdag luistert naar Radio Express. En hier zijn we nu met het weerbericht. Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. En daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is vrijdag zo'n 16 tot 21 graden. Dan kijken we ook al even naar het weekend, want zaterdag blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen in het weekend tussen 17 en 21 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een 20-jarige man uit Borgerhout is aangehouden voor de aanslag van zondagochtend in Antwerpen. Toen ontplofte een explosief voor een appartementsgebouw aan de Charlotte-Allee, vlakbij het stadspark. De voordeur die raakte beschadigd. Op de gevel stond een schunnige graffiti-tekst die de verdachte kort voor de explosie zou hebben aangebracht. Dovo en het LABO van de federale politie die onderzochten de plaats. Bij een explosie aan een woning in de Antwerpse wijk Luchtbal heeft een 23-jarige bewoner zijn familie proberen te redden. Rond middernacht was een knal te horen in de Columbiastraat. De man die zag vuur aan de voordeur en waarschuwde zijn buren. Daarna probeerden ze zelf te blussen en belden ze de brandweer. De man die liep brandwonden aan zijn armen op. En de familie die zegt dat ze geen redenen zien waarom ze geviseerd zou worden en ontkent banden met drugs of andere criminele feiten. De Antwerpse politie heeft in Ekeren meer dan 30 katten weggehaald uit een verwaarloosde woning. De controle die kwam er na verschillende klachten over de slechte staat van het pand, geurhinder en vermoedelijke verwaarlozing van de dieren. Omdat de bewoners niet wilden meewerken, gebeurde de controle met een visitatiebevel. De katten die zijn naar verschillende opvangcentra gebracht.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 1 oktober 2011. In de Zoo van Antwerpen zaten de Humboldt Penguins op 1 oktober 2011 tijdelijk heel knus bij elkaar. De dieren moesten het tijdelijk met een half perk stellen omdat er werkzaamheden werden uitgevoerd aan het bassin. Dat moest hersteld worden omdat het vorst gaan had, uiteraard van de vorige winter. Ook in 2011 vroor het niet in oktober. Voor de Antwerpse studenten die die week de opening van het academiejaar vierden in de zoo, leek het het ideale moment om het broodje aapverhaal over de gestolen pinguïn tot realiteit te verheffen. Het verzinsel zegt dat er een klas in de dierentuin is geweest waarbij een van de leerlingen vermist geraakt is. De jongen duikt even later op, knetselat en verkleumd. In zijn al even natte rugzak zou hij een pinguïn hebben zitten. Het verhaal is totaal verzonnen, maar duikt om de zoveel jaar weer op en het is intussen bekend geworden als een urban legend of spookverhaal. Toch even in mijn rugzak kijken. Zaterdag 11 oktober 2016. De Antwerpse regisseur Robbe de Hert zat financieel aan de grond. Dat konden we lezen in het nieuwsblad op 1 oktober 2016. Naast financiële zorgen kampt hij ook met gezondheidsproblemen. Robbe de Hert is u uiteraard bekend. Hij regisseerde onder andere De Witte van Zichem, Zware Jongens, Lijm het Been, om maar enkele van zijn films te noemen. Antwerpenaren die in 2016 naar de cinema gingen in de UGC aan de Keizerlei, die kwamen de Hert al wel eens tegen. De 70er passeerde er nog gemiddeld 5 keer per week. Helemaal gratis kon hij er naartoe voor de rest van zijn leven. Dat was hem beloofd. In 2016 was hij 74 jaar en hij woonde in een OCMW-appartement op het Zuid. Maar echt comfortabel was het daar ook niet. Het ergste vind ik nog de muizen, vertelde hij toen. Maar het OCMW wil niks doen. Rob de Hert overleed op 24 augustus in 2020.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
0: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: met Christophe Van Dam.
1: The Invisible Touch van Genesis uit 1986 had alles in zich om een dikke knaller te worden. Met Phil Collins in absolute topvorm en een refreintje dat zich als vanzelf in je brein nestelt. Maar toch bleef de single in de tipparade hangen, om daarna stiltjes door de achterdeur te verdwijnen. De mannen van Genesis schreven het nummer zelf en het werd ook de titelsong van hun album. Internationaal stond de wind totaal anders. In de States werd Invisible Touch de allereerste en ook enige nummer 1 hit van Genesis. Goed voor 3 weken bovenaan de Airplay-lijst en een reeks van 5 opeenvolgende top 5 hits van het album. Volgens Phil Collins zelf is dit een van zijn favoriete Genesis-nummers. En eerlijk is eerlijk, deze had bij ons ook horen te scoren. Een onzichtbare flop dus, maar een hoorbare klassieker.

Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en middernacht.

Marcella is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angèle leeft.

Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu, om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.